0: voor jezelf, die hoor je hoofd.
1: Sorry, Jay, sorry, guy.
2: Yeah.
1: Ribbleville Road, Brandon Road, Georgia Tech, Yankee Adam Victor 232, white Cadillac.